anope ma yemfa nchia infri adom FM 106.3 me bebe oti enke bia jumede ayatu din se mesum erade yene free sabreko yade ebrewo chenye ewa ha enko bebe ya